Yeah, that's why, Billy Barracks met zijn Cool of Baby. De man zijn die fun jaren überhaupt niet veröffentlicht. Of hij een platte, vielleicht een klein beetje zo schreek de maals. In 58, Wijter Gates of Rhythm Bomb Records. Hou we het hier. The Ballroom Rockets. Met Don't All the Girls Get Prettier at Closing Time. Rockabilly Loose Gates.

Yeah, that's it. Don't all the girls get prettier at closing time? Bitte vraag me dit niet, ik wijs het niet. Ik blijf hier neutraal. Jawel, de Ballroom Rockets waren dus of Rhythm Bomb Records. En van Rockabilly gaan we jetzt richting Blues. Aanvang de funzige jaren met Cecil Gant en Rock Little Baby.

0: From the Big D Jamboree, Dallas, Texas. Waar dat is Douglas Bragg met Bart Wild Love. Oké, van Dallas, Texas gaan we jetzt richting West Coast. In de 50s. Met Ole Rasmussen. Ole Rasmussen. Een Amerikaner met hoogstwaarschijnlijk toch Scandinavische voorvaren. Want Ole Rasmussen was damals aan de West Coast actief met country music. Zijn country style was damals 40 jaar, aanvang 50 jaren extreem beïnvloed van de western swing sound van Bob Wills en zijn Texas Playboys. Uit de jaren 1950 af Capitol Records, Ole Rasmussen en Sleepy Eye John.
1: All now friends, here's Sleepy Eye John. Let's do it pretty, boys.

Yeah, oh, Rasmussen en Sleepy Eye John, National Funchy, Capitol Records. En we blijven nog een klein beetje in de alte Capitol Studios. Damals in L.A., eerste National Funchy, wordt het een legendaire Capitol Tower gebouwd met die neuartige toon Studios, Capitol Records. De nächste Platte datiert aus 1952, auch Capitol. Elmer Marsh haben wir jetzt hier mit Greyhound. Rock, run, rock!

Brown, Graham, Lulang, Ellemey Marsh Brothers, 1902 vind ik, Capitol Records. Oké, we rocken Bappa Stompen Strolijke Middelige Wijter. Met Dennis Harold, met zijn Hip Hip Baby.

0: like a madman. Run from me all the time. And it comes through, baby, on the Madison, don't be mine.
1: All right, Jimmy Wages, Swardas, met I'm a madman. En gespeeld in de Sun Studio. Sam Phillips had zich damals niet getrouwd. Het was te veröffentlichen van hem. Extreem rauwe rockabilly. De nächste platte wurde auch niemals veröffentlicht in die 50er jaren. Eine demo recording, niemals veröffentlicht van een dame. We wissen niet meer wer diese dame gewesen is. Eine tape ohne labelbeschriftung. Unknown. Materiaal. Rockabilly van een völlig onbekende dame uit de Sun Recording Studio. Met een song Wear My Ring Around Your Neck.

0: Alex.
1: Yeah, and a demo recording, wear my ring around your neck. En een demo of een tape over een label beschriften. We wisten niet meer waar deze lady geweest is. Dat was een Sun Recording Studio van een producer Sam Phillips, Memphis, Tennessee. Jij de wachter, 50's Rockabilly over de radio. Radio Fabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz. Oké, of King Records, Cincinnati, 1956. McCurtis, that ain't nothing but right!
2: So I work.

Babe, it's a crying shame. Les Robinson waren daar met Oh Babe. De man is verhaffend licht af een relatief klein regionale platte label of Mantle Records. Want deze track hobby uit de Coco Mojo serie rijden Boss Black Records. Een Rhythm and Blues serie rijden of Coco Mojo Records. Oké. 1958. Of Dot Records. Gaan we iets hier. All Reed and the Blue Notes. Met I Love Her So.

Adam River Trio. En she said: oké, einde de eerste platte hangen we jetzt hier. Over de platte spelen van Cliff Richard. Met zijn High Class Baby. High class. I bought myself a ticket, but you won't let me back.

Cadillac Car met Caviar. Dat was Cliff Richard met zijn High Class Baby. Oké, the next track, een duet. Switch Marvin Rainwater en Connie Francis, You My Darling You.

swinging around, bopping around. Dat was Little Esther met The Deacon Moves In. Rhythm and Blues from the 50s. Writer Gaze met zijn label Rockabilly. Luke McDaniel aan we het hier met My Baby Don't Rock.

Luke McDaniel, my baby don't rock. We blijven nog een klein beetje hangen in de Alden Sun Studio met Warren Schmidt en de Uranium Rock.